0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wiel over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wiel zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit

20 april met op zijn gezicht een gelul. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. Hans Anders haalt de nieuwste camerabril van Meta direct uit de winkelkanalen. Aanleiding is de toenemende ophef over de privacyrisico's rond het apparaat. De slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar bevat een kleine ingebouwde camera en een AI-assistent. Omdat je er onopgemerkt mensen mee kunt filmen en fotograferen, staat de slimme bril in de volksmond bekend als de gluurbril. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. Hans Anders haalt de nieuwste camerabril van Meta direct uit de winkelkanalen. Aanleiding is de toenemende ophef over de privacyrisico's rond het apparaat. De slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar bevat een kleine ingebouwde camera en een AI-assistent. Omdat je er onopgemerkt mensen mee kunt filmen en fotograferen, staat de slimme bril in de volksmond bekend als de gluurbril. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws. Nostalgie Palast.

0: Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen
1: krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
6: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
7: De reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Trouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
1: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgeloo.
4: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
5: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
6: Feuerwerk verkauft Tieben in Rüttenbrock.

0: echt.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Noordpop Zinnenburen. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24.

0: Zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Nieuwe bedrijfsunit te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
2: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
3: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
4: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
5: Dit is Hits. Das Radio.

0: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonus Gansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Maarten Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio.
3: Wat een mooie vrachtwagen!
4: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
7: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
8: Jazeker.
7: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
8: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
7: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
8: Zeker ze weten.
7: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
8: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
9: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
10: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
11: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
12: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom-Pascu. Hubo helpt.
13: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
14: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
15: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
16: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
15: Oh, oktober is woonmaand bij sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel €1000 shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
17: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobet registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. Hans Anders haalt de nieuwste camerabril van Meta direct uit de winkelkanalen. Aanleiding is de toenemende ophef over de privacyrisico's rond het apparaat. De slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar bevat een kleine ingebouwde camera en een AI-assistent. Omdat je er onopgemerkt mensen mee kunt filmen en fotograferen, staat de slimme bril in de volksmond bekend als de gluurbril. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minses van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
19: En dan is het alweer de laatste vrijdag van de week, oftewel verzoekvrijdag. Goedemorgen luisteraars en amateurs. Ik heb een melding dat in het hele land, met in het uitzondering van het zuiden, mistbanken kunnen voorkomen. Hou er rekening mee. En één melding op de 28, Zwolle richting Assen, tussen Hogeveen en de afrit Ruinen. Een ongeval, linkerrijstrook is afgesloten, levert op dit moment 3 kilometer file op en 15 minuten vertraging. Ja, en dan is het vrijdag. Kom erop met je gesproken berichtjes via de app. Even een spraakberichtje sturen naar 085-114-3939. Een groet, een verzoek, een felicitatie. Roept u maar.
17: De hits verkeersinformatie voor...

0: huisbouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stalbouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
1: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok. Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
4: Leijenberg, die van die garagedeuren.
5: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
4: Juist ja.
6: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
7: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
6: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
8: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
1: Goedemorgen Wim, zou je voor mij willen draaien voor de verzoekparade? Hè? Ben ik jullie gehad vandaag? Jan en Zwaan met het dorpscafé. Even onderweg naar Heimat. Jongens, werk ze allemaal en prettig wie het er was. De groeten te kalen, aan je toe.

0: dat is lekker vrolijk wakker worden. Jan en Zwaan, het Dorpscafé, het Dorpsfeest.
1: Amateurs en luisteraars en hele bijzondere hulprichten, goedemorgen. En we hopen dat onze vangst goed is in spraak en muziek.
2: Joho, woepie, boego, arrivederci, bye-bye.
3: Op pak naar volk, boom de zee, dump.
0: Ja, en dat op vrijdagochtend, 2 oktober. Ik denk er net aan, morgen is het 3 oktober. Ja, dat is logisch. Hè? Dat is meestal zoals vandaag de tweede is. Dat is dat morgen de derde. Mocht je morgen een boodschap willen naar Duitsland of wat dan ook, dat zou ik niet doen. Morgen is het een vrije dag in Duitsland. Taak der Deutschen Einheit. Op die dag wordt er weer gevierd dat Oost en West zijn samengegaan. Dus ik neem aan dat de tankstations zo gewoon wel open zijn. Maar de supermarkt en de winkels zijn morgen gewoon gesloten. Dus je hoeft niet naar Duitsland morgen te gaan. Dat doen in grote getalen veel op dit moment. Hè? En Nederland maar zeuren dat ze te min belastinginkomsten hebben. Ja, geen wonder dat iedereen naar Duitsland toe gaat om te tanken en de boodschappen daar te gaan doen. Jongen, jongen, scheelt nogal een slok op een borrel. Hè? Maar goed, dat is een heel ander probleem. Wij hebben verzoekjes nodig. Dus heb jij een groet of een verzoek of een felicitatie? Het is vrijdagochtend, dus kom erop. We behandelen alleen maar gesproken berichtjes. Dus als jij een bericht hebt, een felicitatie of wat dan ook, spreek het even in via WhatsApp en stuur het even naar 085-114-3939. Zodat we dus weer zo één op één kunnen gaan uitzenden. Dus alleen de gesproken berichtjes. Verder natuurlijk het weekendweerbericht. En om 9 uur is het tijd voor Baptist FM tot 10 uur. En om 10 uur gaat er ook iets bijzonders gebeuren. Dan geven we onze zender weer aan de piraten. Nou, kom ik straks ook wel even op terug. We gaan eerst naar de verzoekjes. Dus kom erop, zou ik zeggen.
4: Goedemorgen, man. Ik wil dit even zeggen. Ik ben blij dat jullie deze oude muziek nog draaien. En daar ben ik gewoon trots op. Want deze muziek moet je trots op wezen. Oude meuk is leuk. En ik wens je een fijne draaiprogramma. Gegroet, Henk.
0: Dankjewel, Henk. Dat horen we graag. We doen het met plezier.
5: Ik wens weer de mooiste vrijdag van deze week. Graag een plaatje van Arne Jansen, waar de zon en de zee elkaar kussen. Groetjes, de Stratenmakers.
0: De Stratenmakers. Ze zijn alweer wakker. Nou, nog een paar uurtjes werken, mensen. Het is dan weekend, hè. En inderdaad, we draaien oude meuk, want dat is leuk. Wat dacht je van Arne Jansen uit de periode met Les Cigales? Waar de zon en de zee elkaar kussen.

0: Dit is Hits.
1: Goedemorgen, Wim. Hier is Snipfoto's Radio. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn collega's van Gelsbouwbedrijf Emmen. En mijn DJ-collega's van Station Kleinmaveen. We moesten een plaatje weten van Peter Koelewijn in een loop van een geweer. Prettig weekend en tot volgende keer.

0: Prachtige platen, heerlijke sound van Peter Koelewijn. De loop van een geweer. En dat tijdens verzoek vrijdag op de 2e oktober alweer van het jaar 2026. Ik zei het al, om 10 uur hebben we uitsluitend en alleen maar piratenmuziek op de radio. Tenminste, daar ga ik vanuit, want ik moet er even bij pakken. Ik moet me beter voorbereiden, maar ik zag in één keer een bericht staan. Ik was ook al geïnformeerd, maar het was ook weer een beetje doorgeschoten. Namelijk straks om 10 uur, direct na Baptiste FM, de zender van de band. En die wordt dan overgenomen door het Quattro-team uit Musselkanaal. Zij gaan het hele weekend uitzenden vanuit de gelegenheid in Musselkanaal. En allerlei verschillende piraten komen daar en allerlei leuke dingen gaan er gebeuren. En het wordt ook live uitgezonden bij ons op de radio. Dus vanaf 10 uur, het hele weekend tot zondagavond 12 uur aan toe, het Quattro-team uit Musselkanaal. Nou, wat zeggen we dan altijd? Mooi dat zo kan.
1: Goedemorgen Wim. Hier de mannen van de boeren en de groots willen werken van de babydoos aan. We willen graag een plaatje aanvragen van Jacob de Beunhaas, Ricky de Volman, die niet aanwezig is. Het plaatje heet Mien Kraan van Frederik de Zwetser. Mooi Mio.
0: Mooi Mio. Nou, weet je wat, dan pakken we die er even bij. En dan is dat speciaal voor alle kraanmachinisten, hè? Zeg maar.

0: is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
1: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
0: Oh, dat.

0: www.infra-westerkwartier.nl.
1: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infra-westerkwartier.nl.
2: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
3: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
6: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Zwit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
8: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
9: Bokpop, Zinnenmuren, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gas. En DJ Roy. Zaterdag 26 september Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september Theateravond. Vrijdag 2 oktober 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten. Bokpopzedeburen.nl.
10: Stalinrichting.nu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
12: Leijenberg, die van die garagedeuren.
13: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
12: Juist ja.
13: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
13: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een
18: broodje.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Half acht geweest, dat betekent het weekend komt dichter en dichterbij. Tot die tijd nog de verzoek vrijdag tot 9 uur. Om 9 uur Baptiste FM. Dus ja, je zit gebeiteld vandaag. Hou er rekening mee, behalve dan in Zeeland en Limburg. Maar de rest van het land kunnen mistbanken voorkomen. En het loopt nog steeds vast op de A28. Zwolle richting Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat levert op dit moment 3 kilometer file op en 11 minuten vertraging. Zometeen. En het weekendweerbericht, maar eerst nog even 2 verzoekjes.
20: De hitsverkeersinformatie wordt je aangegeven.

0: Dit is Hits. Das Radio.
1: Goedemorgen, Wim. Met Elshuizen uit Vlechtwedde. Ik wil graag de groeten doen aan Ramert en Gert van Bijker Schildersweg. De best betaalde schilders van Bijker Schildersweg. Een pleit van Ramert uit Sander uit Pekel. Die gisteren zijn rijbewijs heeft gehaald bij volgens rijopleidingen. Mooi.

even een plaatje aanvragen voor mijn dochter Selina, die vandaag jarig is. Doe maar iemand van de Schutzenjägers. Alvast bedankt.

0: leuk zijn als ook Hits weer eens een keer een oktoberfeest zou gaan organiseren. Met leuke muziek uit Oostenrijk. Zoals bijvoorbeeld de Schürzenjäger, Sierra Madre. Vrijdag, verzoek vrijdag. En dan is het ook nog eens een keer vlak voor het weekend waarin wij met de verzoekjes helemaal vol zitten. Dus een verzoekje nog deze kant op sturen heeft geen zin meer. We zitten al vol tot 9 uur. Vanmiddag mis je even bij Herman opnieuw proberen. Nou, vroeg in deze vrijdagochtend is het nog een beetje mistig, behalve in het zuiden van het land. Dit verdwijnt gedurende de ochtend. Het is vervolgens zonnig en er ontstaan stapelwolken. Temperatuur stijgt wel weer ietsje, 19 tot 21 graden. Het blijft vandaag droog en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Dus ja, we kunnen weer zeggen een mooie nazomersdag, hè. Ook morgen opnieuw een droge dag met zo'n 20 graden. Na stapelwolken is er ook een sluierbewolking aanwezig. De westenwind is dan ook weer zwak tot matig. Dus morgen, net als vandaag, gewoon een mooie dag rond de 20 graden. Ja, en ook zondag zonnig en warm. Aan het begin van de zondagochtend kans weer op mist en nevel. Daarna weer zon en droog. Niet al te veel wind. Dus, en ook weer 's middags rond de 20 graden. Dus jongens, we gaan een mooi weekend tegemoet met roundabout de 20 graden en droog.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
2: Goedemorgen. Even jouw liefste wens van de Paladijns voor iedereen die luistert. Goed weekend alvast iedereen. Yo.

0: Zoveel hits kun je niet één. Hits. Das Radio.
1: Hey, goedemorgen, baby. Hey, zei je een plaatje voor Henk Jan Kikkert? Die hoort nooit. Wil je een plaatje weten van André van Duin? Van een boontje en een moertje en een nippeltje. Als je die even ontdraait van die dikke sjomp, dan word ik misschien wel heel gelukkig, man. Fijn weekend allemaal. Yo.

0: Kijk nou toch, kijk nou toch. Die hele band is uit elkaar gesprongen. Hele zooi leg los. Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, pak je gereedschap maar weer. En dan gaan we jongens de lopende band repareren.
1: Dat maakte niet toen veel hits, hè? Allemaal rondom de carnaval natuurlijk. Deze mag er ook bij zijn. Een plaatje die je op de Nederlandse radio zo goed als nooit meer hoort. Behalve dan bij Hits DOS Radio. Vooral op de verzoekvrijdag. André van Duin, een boutje en een moertje. Laatste verzoekje en het eerste gedeelte van de verzoekvrijdag is deze.
2: Hey, Webby. Goedemorgen, jongen. Hey, zou jij die plaat even draaien van... Jongen, laat die fles nu staan. Even Willem heeft heen. Die lamme tippie. Nou, een mooie passiepaan eerst. Nou, ik hoor het wel in. Hey, fijn weekend alvast. Hoi.
3: Jongen, laat die fles nu staan. Het is nu wel genoeg. Drink jezelf nu niet kapot.

Goedemorgen, dit is Marian uit Woutermond. We wilden graag Sietse Schering gaan horen met een poeg van alle vrijwilligers van Alle Luiten. Yo, en een goed weekend.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
3: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl. Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
4: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
5: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adjo.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl. Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Ook bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
10: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
11: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Ome van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. OpenAI heeft 3 onderzoekers ontslagen vanwege het onzorgvuldig omgaan met gevoelige informatie en het schenden van het bedrijfsbeleid. De ontslagen medewerkers waren betrokken bij werk waarbij een externe organisatie betrokken was die kunstmatige intelligentiemodellen beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten zeker 2 van hen aan de veiligheid. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impacten op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
13: Dankjewel. 21 graden, niks mis mee toch? Laten we eerlijk zijn, we hebben oktober, vrienden. Het is ook nog eens een keer verzoekvrijdag. Je hoeft trouwens geen verzoekjes meer te sturen, we zitten helemaal vol. Ik kan al een heleboel niet meer draaien, dus dat heeft geen zin meer. Welke verzoekjes we wel draaien, dat hoor je zo meteen. Ik ga eerst nog even vertellen dat er nog steeds mistbanken voorkomen in het hele land. Behalve Limburg en Zeeland, en die gaan in de loop van de ochtend verdwijnen. En dan is de rechte rijstrook nog afgesloten op de A28, Zwolle richting Assen, tussen Hogeveen en de afrit Ruinen. In verband met die bergingswerkzaamheden nog steeds 3 kilometer file

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
2: Leijenberg, die van die garagedeuren.
3: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
2: Juist ja.
4: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
5: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch wel verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
4: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
6: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen

0: MasterTools.nl.
1: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
2: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
3: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Den Bosch. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veeg

0: dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Goedemorgen, Wim. We willen graag even een verzoekje draaien. Daar is Brando's boerenrok. En natuurlijk even een dikke kus voor onze zeer gewaardeerde collega Remco. Of met andere woorden, Watersport Noord. Hatsjo.

0: Nog een paar nachtjes slapen, dan is het alweer augustus. En dan hebben we Boerenrock in Drouwenmond. En de Esperando's zijn er jaar in, jaar uit ook bij. Alhoewel, je weet het maar nooit met Herman Keijzer. Want ik heb het idee dat hij wil emigreren naar Marokko. Herman, goedemorgen. Hallo? Hallo, Herman? Jongen. Telefoon opgegooid. Wacht even, probeer ik het even overnieuw. Ik had hem toch net aan de lijn, want volgens mij zit hij in Marokko. Ja, dat wist ik niet, maar hij schijnt nog in Marokko te zijn. Even kijken hoor. Maar ja, je weet met die verbindingen daar, dat weet je ook nooit. Even kijken hoor. We gaan opnieuw even bellen met Herman Keijzer, die in Marokko op vakantie is. Maar of die daar blijft of terugkomt. Hallo? Nou, ik probeer nog een keer te bellen, maar nou pakt hij op. Waarschijnlijk een slechte verbinding die kant op, dus geen idee wat er aan de hand is. Het is namelijk zo, Herman is binnenkort ook jarig en dat viert hij. En zoals Herman is, komt hij daar een paar dagen van tevoren mee. Dat is ook weer zoiets, weet je wel. Dat is, ja, oh, wacht even. Misschien hebben we nu maar... Hallo? Hallo? Jongen, dan krijg ik de voicemail ervoor. Nou, nog een keer. Ik probeer er nog één keer. Drie keer een scheepsrecht, hè, segment, toch? Even kijken hoor, welk nummer was het ook alweer? 06. Wil je het nummer van Herman hebben? 06-2238-7. Dat moet hem zijn. Nou, kijk of die nou aan de lijn is. Want ik had hem net al even kort aan de lijn. Alleen, en ze waren het bed ook al uit. Want ze zitten in Marokko. Maar volgens mij, zoals ik dat even op de valreep kon meemaken, zijn ze onderweg terug naar huis. Of gaan ze vandaag naar huis vliegen. En dan gaan ze zich voorbereiden voor een feestje die hij volgende week houdt. Want Herman wordt 65. De man is op leeftijd, hè? Niet te geloven. Ja, hij pakt de telefoon niet op. Oh, wacht even. Krijg ik nog een voicemail of heb ik hem ervoor? Hallo? Hallo? Nee, een of andere manier lukt het toch niet om Herman een telefoon te krijgen. Ze werken waarschijnlijk nog met de rooksignalen daar in Marokko. Hallo, Herman Keijzer? Nee, gaat niet lukken, hè? Nee, lukt niet, jongens. Nou, dan moeten we daar volgende week maar even op terugkomen. Want Herman heeft... Nou belt hij mij op. Wacht even, nou is de... Wat doen we het zo? Ben je er nu dan? Bezet. Niet te geloven. Nee, het gaat even niet lukken. Gaan we volgende week. Dan is hij ook weer gewoon in Pekela. Daar hebben ze iets snellere verbindingen waarschijnlijk. En dan gaan we het met hem over zijn verjaardagsfeestje hebben. Terug naar de verzoekjes.
1: Hoi Wim, goedemorgen. Speciaal even voor de jongens van AVZ Groen en onze zanger Richard. Even de mannen bellen met de dromer. Nou, dat vinden ze mooi, hè. Groetjes, Chris. Ontzettend.

Goedemorgen, hier op Duitser de Boende. Draai mij een mooi plaatje, Vers en Cold met Houtmier Tijn Stijn. Wel een mooi, hè? Een mooi Duitser plaatje op de vrijdag. Maar nou, goed weekend alvast. Tot zo.

0: rock and roll op de vrijdagochtend. De Bukkers.
1: Hits. Das Radio.
0: Wanneer geven wij de strijd op? Helemaal nooit. En dat tijdens de verzoekvraag die helemaal vol is. Dus verzoekjes sturen komen nog steeds binnen, want het heeft geen zin. Ik heb alles al geprogrammeerd. We zijn vol tot 9 uur. Je zou het vanmiddag om 3 uur even opnieuw kunnen proberen. En dat kun je ook live doen. Gewoon even naartoe gaan. Want vandaag vanaf 10 uur schakelen we om naar Musselkanaal. Daar zit een piratenzender, het Quattro Team uit Musselkanaal, in café-restaurant De Gelegenheid, een hele weekend uit te zenden. En wat doen wij? Wij zenden het 1-op-1 weer verder uit. Dus vanaf 10 uur hoor je het Quattro Team vanuit Musselkanaal. En zelfs onze eigen Herman, ja, disco jockey Herman, die zijn programma natuurlijk tussen 3 en 6 heeft, komt vanuit Musselkanaal. Dus je kunt daar gewoon naartoe gaan. Waarschijnlijk gaat er wel in combinatie en in, ja, het gaat met bier. Dat durf ik wel te zeggen. Ik denk niet dat ze daar koffie drinken daar. Nee, dat denk ik niet. Nou, we gaan het meemaken. In ieder geval vanaf 10 uur zometeen na Baptiste FM. Dan het signaal van het Quattro Team uit Musselkanaal. Ze gaan het hele weekend daar uitzenden. Je kunt er zelfs naartoe. En Herman zendt daar ook vandaan vanmiddag tussen 3 en 6. Dus heb je een verzoekje, ga er even langs. Biertje drinken met Herman. Verzoekje aanvragen, gezellig. Toch? Geweldig. Ja, misschien gaat hij ook nog wel even mixen. Hij zal zijn, zoals ik Herman ken, neemt hij zijn cassettedek mee. En dan gaat hij mixen. Ja, dat weet ik wel zeker. Nou, we gaan het allemaal meemaken. En dat is dan tot zondagavond 12 uur. En dan komt er meteen een opmerking. Ik hoop toch wel zonder reclame. Nou, je weet het. Wij hebben in het weekend nooit reclame. Hè? Alleen vanmiddag nog wel. Ja, tot vanavond naartoe. Een uurtje of 8, denk ik. Hè? En dan gaat de reclame inderdaad uit. Het hele weekend lang. Alleen tot die tijd nog wel. En tot die tijd hebben we ook nog verzoekjes.
2: Goedemorgen, Evert. Oude struikrover. Wij wouden graag weer een plaatje horen voor de jongens van Veestrapperton. Mau, Jistrum en even voor jullie. En draai maar in een mooi oude nummer. Bedankt, hè. Groetjes, Egbert en Marco. Hoi.
0: Hoi.
3: Ja, goeiedag, hè. Ik wil eigenlijk de groetjes doen naar mijn schoonpa Willem.
0: Hè?
3: De rioolrad van het noorden. Voor mij graag even een plaatje. Corrie en de Rekels.
0: Ja.
3: Naar de Noordpool. Alvast bedankt.
0: Nou, je hoort het zelf, hè. Als je een verzoekje inspreekt, doe het even ergens waar het rustig is. Het is bijna niet te verstaan, maar toch.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Mooi mensen!
2: Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren, hebben we ook. Cars, jeans en de hoed verkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
3: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemol.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Baltic Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio.
0: Oh ja,

0: Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
2: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
7: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
6: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
7: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
6: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
8: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
9: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.

0: Kiks.nl. Dit is Hits. Das Radio.
1: Ja, goedemorgen Wim. Ik wil onze Spek, onze grote vriend, hebben succes wensen met zijn laatste dag van de oorgaan, zo van hier zijnde. En nou ja, vanaf aankomend weekend mag hij elke dag op zijn luie krant zitten in de vrachtwagen. En nou, was wat is, knapt hem hoor een mooi nummer in van Harold Savanaya. Lekker in mijn diesel. Groot weekend, groeten Remco.

Goedemorgen Wim, daar is Schipper Ron weer. Ditmaal vanuit Zeeland. We zijn onderweg naar België. Ook daar luisteren we. Leuk nummertje van Frank en Mirella. De verzonken stad. Oude versie alsjeblieft. Fijne uitzending.

0: maken geen hits. Wij draaien ze. Hits, dat is radio.
1: Hey, goedemorgen, Wim Drent. Leuvert, ik heb je een bloedje gestuurd, maar ik kan niet zo goed Duits spreken. Dus ik heb jouw nummertje ook even meegezonden. Zou je die willen draaien? Bedankt, Wim. Hoi.

Hey, goedemorgen, Wim Drent. Met de zware kar van Utrecht, mijn jong. We gaan een plaatje aanvragen voor iedereen die vandaag aan het werk is. Dus vandaag vrijdag. En een mooi toepasselijk plaatje van Vincent met Vrijdag is vrij. Amoi!

0: Verzoekvrijdag, hè, niet te vergeten. Het is vrijdag 2 oktober 2026. Drendrite Hits met de Verzoekvrijdag, die er bijna op zit. Nog eentje voor je te gaan en dan neem ik afscheid van je. Zometeen 9 uur, dan is het tijd voor Baptiste FM in stereo en RDS, om niet te vergeten. En daarna gaan we luisteren naar de piraten van het Quattro Team uit Musselkanaal het hele weekend. Veel plezier erbij en tot maandag.
1: Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland is dit Legitiem voor u aan de band. Hits, Das Radio.
2: Mooi Wim. Wil jij voor mij wel hem lekker op de trekker aan het karrenspoor draait? En verder wil ik nog hem de groeten doen aan Henk Wijnels, omdat het gewoon zo'n dikke pidoorn is. Mooi.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen Ten Post. 050 2 30 60 40.
5: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
6: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Feuerwerk verkauft Tieben in Rütenbrock.

0: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
2: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijsjon in Drouwen-Lamont.
5: Je vindt jouw stijl Bijsjon.
6: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
8: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Midden-Groningen.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 9 uur.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dit brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. Jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
11: Ja, goedemorgen. Mijn oom Jan hier. Ik wil even een mededeling doen. Nou, ik zal je wel vertellen dat ik vandaag helemaal niks te melden heb. Dus. En het is allemaal even een beetje rustig, zeg maar, aan deze kant hier allemaal even. Dus dan wil ik je wel even vertellen dat het gewoon nou even niet. Dat er wat te melden is. Dus zo volgende week zal het weer een beetje warm krijgen. Maar het is nou even rustig, zeg maar. Nou,
12: ik ben er helemaal klaar mee.
13: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
12: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
14: VLM Kozijnen.
13: Kwaliteit die blijft.
15: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
12: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
13: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
12: En je ontvangt 30% subsidie.
13: Maar dan moet je er overal doorheen lullen.
12: Ja, gewoon.
14: VLM Kozijnen.
13: Kwaliteit die blijft.
16: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
17: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
18: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittors Bronbemaling. Je vindt WA Spittors Bronbemaling ook op Facebook.

0: luisteren hoor. Denk het wel, ja. Als ze tenminste nou op vakantie is, want weer is elke twee weken op vakantie. Nou, dat is leuk tegenwoordig, oh, een stelletje kapitalisten. Oh, moet je ook doodschomen. Dronken zijn, zeg maar. Zo. De Dutch Boys, hè, mooi werk met de boys, hè. Allemaal tegelijk, hè. In stereo en NDS. Ik zal nooit meer dronken wezen, zeg maar. Ja, precies.
1: Neem het dan nog heen, man. Wat maakt dat ook nog uit?
0: Ja,
2: ik ook. Oké, okay, wie neemt maar op? Het is gebeurd.
0: Het is al, hoor.
2: Nog heen dan.
0: Nog heen dan. Jongens, ben je ook staan erbij, hoor, zit? Want ik ben er allemaal kloof voor hier, hè. Baptiste FM, Stereo en RDS. Kom er maar eens in muur, hè. We hebben ook luisteraars en amateurs.
3: Ja, het zou maar af. Hoor de man voor klappers erop. Adje.
0: Adje.
4: Ja, zeker. Goedemorgen.
0: We zijn
4: er weer bij vandaag, hè?
0: Ja, ik was er al bang voor, jongens. Jongens, het is vrijdagmorgen. Leg het werk maar even neer. Pak maar een flesje bier erbij. Een balletje mayo. En zeg maar tegen de boos. Tot maandag. De luisteraars en amateurs, zo staat u dus even rechtstreeks afgestemd op Baptiste FM in Stereo en RDS. En we hopen dat we geen storing veroorzaken in zo'n spraken muziek, hè? Zowel, dikke pech aan, hè? Maar dat zijn allemaal een beetje biedruiden, hè? Ja. Dus, vanaf deze kant een bijzondere goede vrijdagmorgen. Ik heb net even lekker luisterd door die verzoekbarrel. Staat weer mooie broodjes bij, hè? Die Arne Duits ook, hè? Van die Beumische was ook een mooie brood, hè? Hartstikke mooi. Bedankt, Dreens. Zo, dan moet er nou maar weer eindje op, hè? Nou, we hebben een serieuze radiomak hier. Voordat we zometeen over gaan schakelen naar het Quattro Team uit Musselkanaal. Die gaan er zometeen om 10 uur op zitten, hè, vanuit de gelegenheid in Musselkanaal. Onder de genot van een flesje bier waarschijnlijk. 2 of 3. Een leuke kraat vol. Weekend lang op de frequentie van Hits, hè. Nergens Baptiste FM nu. Maar zometeen Quattro Team, hè. Het hele weekend tot zondag om 12 uur. Dat gaat helemaal gezellig. Zelfs discojockey Herman gaat vanmiddag even mixen, hè, door. Van 3 tot 6 vanuit de gelegenheid die Musselkanaal, hè. En die muziek zetten ik mee, dat heb ik me net verteld. Dus dat komt er helemaal goed, hè. Piratenmuziek is cultureel erfgoed. Dat moet je niet om zeep helpen door het te mixen. Ja, dat is Beerdenburg ook. En toch dukt er altijd een beetje cola doorheen. Dat mix ik ook, hè. Meneer Schilden. Maar wij mixen af en toe wel een beetje piratenmuziek, omdat er zoveel plaatjes aangevraagd worden. En ja, we hebben maar 10 tot 10 uur, dus dan moet dat wel eens kijken, die bloedjes niet helemaal draaien, hè. Zo. We zullen de bezoekjes erin bijpakken wat er allemaal binnengekomen is, zeg maar, hè. Vanaf deze kant. Evert, goedemorgen. Even een mooi plaatje voor mijn collega Leon Dijk. Hij slaapt bijna elke dag uit. Maar het is bijna weekend, dus hij kan weer bier drinken. Hij is er wel weer vroeg bij. Oh, dat geeft niks, jongens. Hè. Beter te vroeg dan te laat, hè. Hij moet ook even opschieten met zijn klushuis. Sander wil met kerst komen bier drinken. Oh, dan heb je nog een tietje. Dat duurt nog even. Evert, wil je handelsonderneming Pilon, Juri Pilon en Hans Pilon even een goed weekend wensen vanuit Loppersum? Groen kan van Berens Motorhandel uit Loppersum, hè? Nou, ik hoop dat het overgekomen is, hè? Jongens, stond ook alweer onder invloed, weet je. Krijgen ze niet alles mee, hè? Dan krijgen ze trouwens ook niet in nuchtere toestand, dus. Mooi Leuvens. Ik wil even de groeten doen aan Kobi Dijkema. Liefst van je vriendin uit Daam. Oh! Ik heb ook nog bekend in de zaal. Je weet maar nooit of Greta mee luistert, hè? Evert, heb je nog een routebeschrijving voor onze bolle Jos? Hij is met zijn schoonvader naar het grote huis in Gieterveen. Maar ze zitten vast in een mistbank. Dat kloon. Ah, de wichter wacht wel even, hoor. Wil je wel even tegen Gert-Jan zeggen dat hij vanmiddag pas aan het bier mag? Hij denkt alleen maar aan bier. En ook de grietjes aan Mika. Die weer hard aan het werk moet om kleurtjes te knuppen. Nee, maar even zonder gekheid, jongens. Jullie maken dus vanaf nu bierdrinken. Vanaf 9 uur. Dat is elke week zo. Dat is ook binnen onderzoek geweest in Pekela. En het is namelijk zo. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur mag je bierdrinken. En vervolgens mag je dan de rust ook gewoon. Want uit hetzelfde onderzoek in Pekela is gebleken. Dat wou je nou inmiddels wel. Als het weekend, als je wat eerder aan het weekend begint, duurt het ook langer. Laat dat maar even op je heen waken, hè. Dus, ik zou zeggen, proost. Evert, een blaadje draaien voor de metselaars van WMW Walda Metselwerken. Wat een plootje weet van in de bouw, hè? Wel een toepasselijk blaadje. Even de groeten doen aan onze Duitser Thijs, die een zwaar weekend tegemoet gaat. Hij heeft vooruit te leggen thuis. Hij is vorige week op een zogeheten wipperettenvakantie op Kreta geweest. Dan mag jij invullen wat hij daar uitgesproken heeft. Bier drinken. Dan moet je er anders dan. Maar goed. Ieder zijn eigen, hè? Nick en Arjen van bouwbedrijf Veldman kunnen beter de beide de snackdag overslaan met hun dikke pens. We willen Erik Blauw welkom heten bij technisch expert Jansen. Op een mooi nieuw avontuur. Oh ja, en we willen Mika Janssens een heel mooi weekend wensen met zijn mannelijke date. Groetjes voor de werkvoorbereiding van de firma Janssen. Ja, zeker. Ah, oh, kijk eens. Hier is hij weer. Jong van de Dans- en Stemmingsorkestje. Sexy weekend.

0: liedje voor Jacob de Pentiebeuker. En tegen de vaktopper van de boer. En de groot groet van de mannen van de Dozan. Noor, ik heb geen verstaan van wordt die kerel over daar, hoor. Geen idee wat er is. Hey, draai maar even naar Paloma Blanca voor Greetje. Groet nu Klasina Veen. Oh, Klasina Veen. Mooi ploots, hè, Klasina Veen. Met Greetje. Boy, kun je de groeten doen aan Arjan Bouwman uit Sibboen. Hij is weer druk aan het werk in de bietencampagne. En op dit moment bieten aan het laden in het Duitse Boende. Oh, ook, in Duitsland hebben ze ook van die zoeken. Oh, een bal, ja. Draai maar een mooi plaatje voor hem. En alle andere kerels en vrouwen die aan het werk binnen in de buiten. Werk ze mee. En een mooie dag tussen de buiten. Groetjes van Sien Pa en Moeke. Ja, het is bietencampagne, jongens, hè. Buitencampagne. Ja, wie zegt in Vrijskroon gewoon bieten, hoor. Bietencampagne, buitencampagne. Hij heeft wat over gehad, ja. Jongens, veel plezier met die buitencampagne. Nou, maar dan komen we gauw, hè. Mooi stukje muziek op de achtergrond, jongens. Niks mis mee, hè. Wil een praatje aanvragen voor de schilder Gertje P. En voor mijn fijne collega De Veugel. Nat Hals van de firma Wildeboer. De mazzel en de groen van Henkie, chauffeur van Wildeboer.
1: Kijk.
0: Ik ben allemaal wilden door, hè. Evert, wou gewoon hem zeggen dat Tom Bierling en Peter Pils een stelletje zwetsers zijn. Een groeten kwam van hun directeur Jopie. Door bent wie weer van Oetmosche. Lage bezetting op kantoor bij Buscher Serenbouw vandaag. Maar ook onderweg altijd Evert Baptist. Kijk, hoe is dat, hè? Oetmosche. Waar ligt dat? In Polen? Dat is in Polen zeker, hè? Kom bekend voor Oetmosche. Ja, voor mij ligt er in Polen. Ja. Ik ben er wel eens geweest. Brommer. Wil je Kevin de groeten doen? Die gaat vanavond op stap met Tanja. Hij is ook al bij de kruidvat geweest. Wat moet hij daar doen dan? Factor 50 op ons wekker. Groetjes, Martin. Zou je een mooi plaatje kunnen draaien voor iedereen die luistert naar jou? En speciaal voor Tobias, die werkt altijd samen met mij. Maar hij heeft nu een andere werkplaats gevonden. Heel jammer. Moet leven gaan deur. En dan maar luisteren naar hits de hele dag. Groeten Jaap. Zo is meneer Jaap. Als je een beetje in de dip zit, een

slechte periode en mooi gewoon en mooi hits luisteren. En Dick Eerts op de radio komt alweer houden, hè. Vooral op vrijdagmorgen. Dat is een echte medicijn, hè. Dikke medicijn. Ah, Evert. Vandaag, hè, met pa en opa aan het schuurtje beun. Kirsten Wozu, den das de rede draaien. Groeten Luc. Kist een wozu den das gereden. Wozu den das gereden. Wat is er nog een... Wat is er, oh, komt ook uit Polen, zeker. Wozu das gereden. Wat is er nog in proze? Evert, er kom weer luid en duidelijk door in Kropswolde tijdens het aardappelrooien. Even de groet aan iedereen die ook druk aan het rooien is. Groetjes, Robin Wieland. Ja. Nou ja, alleen nog wat suikerbuiten, hè, maar ook de eerappels van de grond weer uit heb ik in de hoorn. Robin, veel plezier door op de dikke trekker. Evert, ik wil even de groet doen aan mijn gezonde kameraden Ivan en Sam van Kramer. En van de Graaf die liever bier drinken is in de kroeg dan naar de sportschool gaan. Groetjes van Stokbrood Arnoud. Ja, dat liep me toch logisch. Je gaat toch liever naar de kroeg dan naar de sportschool. Dat liep me toch heel logisch. Domme opmerking weer. Maar dat snap ik zelf ook wel. Doe even de groeten aan die beunaars elektriciens van een Sam Zuidema en Arnoud Boogema. En dat ze niet zo moeten kwijlen op de barvrouw die achter de bar stond gisteren. Wat was dat een lekker ding? Evert, graag een plaatje voor Hilbert Bonenschansker, die zondag de halve marathon van Texel heeft gelopen. En voor de muziekvrienden van Multiplu Sereno. Die dit weekend in Sinnebuen en Buffalo en de baan gaan. Groet nu Tembu. Ah, daar word ik, want die ben ik. Die met die toeters en die. Ah, ja, die ken ik wel. Ja, die ken ik wel. Jongens, de groet nu in Tembu, hè. Siska en de Ronaldo's met de blauwe bal. Speciaal voor jullie, hè.

0: Jongens, ik ben hier rustig in op de 27MC. Ik ben hier even aan het mixen en aan het programma maken. Dezelfde gebeuren op de achtergrond, daar heb ik geen belang bij, hè?
1: Origineel gedrag, man. Dan mocht ik nog zijn bos bellen door de vrouw van mij, door die van Bonnie M. Weet je wat het is?
0: Ja, ik word wel. Ja, en het trouwens met kring, jongens, die zangeres van Bonnie M. Die zangeres van Bonnie M, die woont in Ten Post. Al jarenlang in Koch, in Koch. Die woont er al jaren, de magnaande woorden. Van Bonnie M, de weg, wat we van Rivers of Babylon daar.
1: Dat klopt, ik ken haar wel. Ja, sinds vorige week is dat incognito is wel gebeurd natuurlijk.
0: Ja. Kom ook neer, ploren nou u, hè? Rivers of Ten Post.
1: Ja, nee, dat wordt op nou op Damster Duits. Hoe was het daar?
0: Ah, dat komt mee krijgen, dat wordt over broden hier op bekken, hè?

0: professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
1: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelfer. Shop ook op hofstrateinje.nl.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: MasterTools.nl, jouw klus, onze tools. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
4: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
9: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
10: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
11: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
12: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Compascu. Hubo helpt. Boskloppen verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppen verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
13: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservice Stoffel.

Oeps. Oh, wacht even. Hier gaat het maar verkeerd, hè? Te stil. Oeh, wacht even, jongen. Wacht even. Wacht even, jongen. Ja. Dat was even, ging even verkeerd aan deze kant, hè? Dus, de luisteraars en amateurs, we staan hier nog steeds afgestemd op Baptiste FM in stereo en RDS, hè, vanuit de studio van Hits. En zometeen om 10 uur, het Quattro Team vanuit Musselkanaal. Jongens, succes straks, hè. En burger nu de bendy. Maar goed, we gaan nog even door tot 10 uur. En dan is het officieel weekend, hè. En we pakken nog even wat groetjes erbij. Het is weer druk aan de man, hè. Even, ik wou ook nog groep doen aan Lars Berenburg. Hij heeft vanavond een date met een uit Friesland. Hij kan er maar niet over opholden. Heet die man met achternaam.

0: Wil je die gehaktbal van Van Oelen even de groeten doen? En een fijn weekend. Nou, bij deze. Goedemorgen, even het Vonkjeboer hier. Zou je de groeten aan Mr. Jochem Lientje? Die dikkop zit weer met zijn luie reden op kantoor. Beetje met de kleine oogjes te kijken naar zijn schoolverslag. Zeg maar dat hij door moet werken, omdat het verslag vanzelf afkomt. Oh nee, niet vanzelf. Nee. Dus hij moet in deur zitten. Nou, ik wens iedereen een goed weekend. En veel bier en gehaktbal drinken. Ja, drinken. Ja, veel bier drinken en gehaktbal eten, denk ik. Hè? Ja. Kun je voor mij een mooie Tiroler drinken aan? Voor Albert en Wippy de Voogd. Was gezellig even te zien gisteren bij het voetbal. Ook zou ik graag willen dat je Roy en Bert van Notenboombouw even vertellen dat het weekend is. En 11 uur tijd voor bier en een balletje mayo. Nou, dat kan nu ook al, jongens, hoor. Nu lopen ze maar weer rond te niksen. En Roy droomt steeds over Greta. Groen van Mark Wima vastgoed. Ja, wie droomt er nou niet van, Greta, hè? Het is waarschijnlijk geen mooie droom, maar ja, een droom is droom, hè? Hey, Wets, draai maar een kistje all over van de Esperando's. Speciaal voor Tribald Zonderdorp. Groeten, Regner. Eerlijk is eerlijk, die ploor is net zo vals als Greta. Deze, ik heb ook al Esperando's draaien, maar die ploren, die is me toch vals in zo'n jongens. Daar krijg je toch kippenvel van op de kont.
1: Echt hoor.
0: Blaadje van Ivan Heilen. De Wilde Boendochter. Voor alle collega's van Egro. En Walda Metselwerken en Andries. Groeten komt van Stefan. De Wilde Boendochter.

Nou, schreef dat, jongens. Ja, ik heb hem, jongens. Komt er zo aan, jongens. In ministerie, jongen, RDS, hè. Even, zou jij Jan en Leon de groeten kunnen doen van Sam Veniga? En wil je even tegen Johnny zeggen dat hij niet de hele tijd met zijn bifi-worstje moet spelen? Nee, dit moet je opeten, dat ene. Mooi, Evert. En luister mee via de wiskundeles op de RSG ter Apel. Plagen ook hem te ronden voor de school door in

0: even de groeten doen aan die bolle boys van ja. En draai maar even krabbie zo. Groeten kan van Konings Coco.
1: Ja, kijk
0: eens even. Hou eens van ogen. Oh, nu van jou, hè. Zou je een mooi plaatje kunnen draaien van Johan en Henk? Voor de jongens van de Groene Klus. Van de Groene Klus. Totaal Service U de Ulrum. Groeten van Kaal. Karel. Is het Duitser of Oostenrijker? Karel. Ik ken Karel. Ik ken ook een Karel die woont in Oostenrijk. Karel de Keva. Uit de Dij. Oh, die is al dood, hoor. Die is overleden en is ook direct dood, hoor, tegelijk.
2: Oh, verdeeld en allemaal kleine boerderij.
0: Verheur. Doe je er weer.
2: Mag groeder dan tandere.
0: Verheur.
2: Natuurlijk.
0: Tam om jou, hè.
2: En op een daarvan, daar bent er een wilde.
0: Ik heb alweer een flesje bierleger. Gaat toch snel vandoor, jongens.
2: Ze past nou, alleen maar op de venten.
0: Ik hoor me daar gewoon af, hoor. Ja.
2: En die jongen van de Nifus.
0: Verheur.
2: De tien is hier toe te gerne.
0: Hè?
2: Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met Giels kunnen worden. En als dit zoveel verbijer deurgoed. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een pitje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

geld, dat valt het zomer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur! Hey, schoenvijfken, gebitte heren, zie!

0: lezen in de kraan. Het is nou officieel, want als het in de krant staat, dan klopt dat. Die zangeres van Boney M, die woont al jaren in Ten Post. Die komt met een single, The Rivers of Ten Post. Het staat nou in kranen, dus als het in de kranen staat, dan klopt dat, hè. The Rivers of Ten Post.
1: Aline.
0: Geweldig. Oh, dat wordt moeplooien, denk ik. Dus, daar weet je erin van. En staat vandaag in de krant. De zangeres van Boney M, die woont al Joden in Ten Post. En die maakt een nieuwe single, hè? The River of Ten Post. En er staat bij dat de videoclip die wordt opgenomen op Damsterdijk.
1: Ik heb er een liedje van gemaakt.
0: Ja, maar wat mooi, jongen. Ik heb er ook kippenvel van. Dat vind ik mooi. Dat vind ik echt mooi. Ik heb van genieten, zoiets.
1: Gepittige heren, zie.
0: Ja.
1: Laat ik je zien hoe keren dan ga maar zien.
0: Ja, bedankt. Daar kijk ik echt van genieten, jongens. Echt hoor, hoor. Maar goed, daarom tezijde. We gaan nog even terug met de verzoekjes, want het is hartstikke druk op de band. Dat vind je natuurlijk met zo'n populair programma. Zo, ze hebben een oplekse band om verzoekjes. En daar heb ik je nou, man. Even gas geven, jongens. Een king, hoor. Een mooi pleintje, want Johan en Enko. Ja, die heb ik al even opzoek. Dat komt er zo aan. Evert, nog één dagje mensen helpen met pech. En mijn collega's van Hazenberg, Berging. En dan is weer weekend en dan gaan we weer een paar biertjes drinken. Bij mijn buurman. Dat is altijd goed en dat is goedkoper dan bij die thuis. Maandag weer volgas, waar we gebleven waren. Iedereen een fijn weekend. Groetjes van Andreas Zeller. Andreas, auf Wiedersehen. Fijn weekend met jou. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Zwaai-zwaai. Even wil je wel even tegen Gert-Jan van de bestrakingsgroep zeggen dat hij niet weer met een hamer op zijn duim moet slaan. Omdat hij eerder weekend wil. Oh, zo doen ze dat. Dan slaan ze zichzelf aan voor de kop, zeg maar op, op zijn dikke vingers. En dan gaat hij naar Rustau. Dan is hij ziek. Nou, dat is ook, ja, dat is ook een keuze. Ik zeg gewoon, jongens, om 10 uur naar Rustau gewoon. En dan hoort in de baas zeggen, even heeft dat gezegd. En dan kun je gewoon naar Rustau. Jezelf nog even de kop slaan. Dat kan allemaal zo, hè. Is al tijd voor bier? Groeten uit de productieruimte van Kempers, Kempkers Groente en Fruit. Al lang, jongens. Jullie lopen achter over de berichtjes van 4 minuten over 9. Dus. Ja. 4 minuten over 9, het is al 9:45, man. Kempkers, bier drinken en snel een beetje. Het moorpleintje van het sneeuwbaltrio voor alle vrijgezellen cowboys uit Eekst. Groetjes Geert, de vlieger uit Gieterzandvoort. Bleksem. Goeiedag even. Straks een plootje wil draaien voor Geert, Pluto, Erwin, Niek, Monique en Nicole. Nicole is de vriendin van Pluto en zij rijdt ook zo'n groot ding, oftewel een vrachtwagen. Bleksem, stoel weg, ja. Niek zit in de mais, die is aan het maisaksel. Erwin is onderweg met de vrachtwagen van de Duitsland naar Eemshaven. En Robert brengt ventilatorroosters rond in de provincie Groningen en Drenthe.

Boy, groeten aan Kevin en Jordi en Jan. Ze mogen wel aanmaken vandaag. Vroeg aan het bier, atjo. Claudia Hoeren. Wat een plezier. Oh, daar heb ik los op Facebook. Zo. Die kinderen allemaal niet zingen, ja. Roren, noem ook trouwens Claudia Hoeren. Er zit ook een fanbeat daar met zijn beiden mensen. De wereld is kapot, jongens. Echt hoor, de wereld is kapot. Man, wat een barrel.

0: Hoe melk jij een koe? Ja, gewoon. Trek. Zeg maar. Oh.
1: Zo.
0: De luisteraars en amateurs, het is alweer bijna 10 uur. Met andere woorden, het is binnen weekend. Voor een plootje van de sneeuwbaltrio nog even erin kraten. En nog even stukken wat verzoekjes voor lezen, hè, want het is weer bijzonder druk aan deze kant, hè. Dan gaan we zo meteen richting Heimaten. Het is hartstikke mooi weer dit weekend. Ik hoor net opnieuw geleden met een groetje of 20 met een zonnetje erbij. Blijf dreugen. Perfect weer om te grasmaaien, jongens. Dus, dan weet je ervan wat ik weekend ga doen, hè. Dat geef ik wel nog gewoon natuurlijk.

0: Het is je laatste werkdag bij ons vandaag. Bedankt maar weer. En bedankt voor je inzet. Groetjes, Eddie. Kijk, die wordt vrachtwagenchauffeur, dat heb ik ook al gehoord. Die is er helemaal klaar mee, die wordt vrachtwagenrijden, hè. Ja. Hij moet geen riemenwies, dus door de stiekem, hè. Goeiedag. Eem Grietinus. Eem de groet naar die show bij Top Groningen. Op die dikke Volvo. Groetenkamp van de batonboer. Ik hoop dat het overgekomen is, hè. Wat is dit, jongens? Dit is een spraakberichtje. Kijk maar.
1: Ja, dat is een goede markt, Wim.
0: Nee.
1: Ik ben de Baptist FM.
0: Ja, ik ben
1: het. En je kunt ook een plootje draaien voor Henk Martens. Henk Martens. Ja, die wordt 10 oktober, hè. Worden 60 jaar even, hè. 60 jaar, hè. Ja. Wel oud zetten, maar nog niet versleten.
0: Ach, ja.
1: Mijn god, nog een touw. Ja. Wat een barrel. Ja. 10 oktober worden we erin.
0: Nou,
1: hier met gaakbomen, zei je. Oh. Lekker hoor.
0: Ja.
1: Nou, draai me een mooi plootje voor om.
0: Ik doe je niet anders.
1: En hij is allemaal gek van Henk Wijngaard. Zie ik de lichten van de Brienenoord, hè?
0: Oh.
1: Hey, gooi uitzending en wie lusten met.
0: Ja.
1: Daar hoor.
0: Mooi berichtje. Maar Henk Wijngaard gaat hem niet meer worden, hè? Ik word op klokken, jongens. We moeten bijna de man verlaten en ik moet nog even sneeuwbaltrio draaien. Dus, Doe de groet naar Koos Mossel. Groen kwam van Wouter, hè? Nou, bij deze. Ook even de groet naar de jongens van Gilsboom en Fixum Installatietechniek. En dat kwam van Jarno Doek, hè? Mooi dat ze ook in, hè? Goedemorgen, Evert, met jou. Zou je een warm welkom kunnen geven aan onze nieuwe collega Robert Splinter? Hij is deze maand bij Pharma Dynamic in Grijpskerk begonnen. En dit is zijn eerste vrijdagochtendborrel met Baptiste FM. Groetjes, Annetta Zandberg. Nou, Annetta, dan geef hem een beeldje van mij, hoor. Dat we wel in ieder geval weten hoe laat het is, hè. Groet, Noor, hè. Ik heb de groet naar mijn collega's van HR-groep in Leek. Nou, prima. Goedemorgen, kerel. Ik heb de groet naar Bot Smit. De grootste beunaars die ik ken. Groen daar, zeg maar. Adjo. Groetjes komen van Ben Homan, hè.
2: Ja.
0: Kun je voor mijn luie collega Piet, die weer eens op bed lag vanochtend, mooi pleintje draaien. Heeft u weer verslapen? Hey Pietje. Schouw bekijk me al. Later begin naar je werk, eerder naar huis. Ook even de groeten aan Danny Kaspers. Moet hem gauw zijn biertje neerzetten. Want het plafond komt niet vanzelf klaar. Jongens, morgen is weer een dag, hè. Morgen is weer een dag, dus niet zo moeilijk doen, hè. Wil je even zeggen dat die luie Duppelhuis even een beetje door moet werken en dat Gertje wat minder moet praten? Zeg ze ook wel eens tegen mij. Trek me er niks van aan. Goedemorgen, mooi oude crosspraatje voor iedereen die nu onderweg is naar Engeland. Naar de wilde finale bangers. Groeten van Ine. Dan moet je nog horen, in Engeland moet je aan de kant rijden. En dan rijden ze links, hè. Dus dan weet je ervan aan de linkerkant rijden, hè. En krijg je ongeluk, hè? Wil je jongen naar die fles nu staan? Speciaal voor onze collega Gert-Jan. Want het kan echt niet langer, hoor, zo. Dikke, kromme muur erin. Maar ja, het is niet anders. De groeten komen van Robert en Daniel. Plaatjes vanmorgen al even gedraaid bij de verzoek. Vrijdag hoor ik al even, hè? Zeg maar, dat weet je ervan. Wil je een plaatje draaien van UB40? Speciaal voor Wim Drent. Groetjes Lammert. Kingston Team. Ja, dat warm hem niet, jongen, hè. Druis het mooi blaadjes. Speciaal voor mijn collega Robert, die alweer in de ziektewet zit. Groetjes van zijn kameroot Joop. Van allerlei dingen nog tussen, maar dat ga ik maar even niet voorlezen, hè. Want ik ben net een boel hier, hè. Wil je de groet doen aan mijn collega's die aan het werk zijn bij G-Tech Terrein in Emmen. Groetjes, Bolle van DM5. Oh, wacht. Jongens, we moeten de bank verlaten. Kijk eens, het loodste broodje komt eraan. Het is al, loop nog even.

0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vanderviergroep.nl.
1: Motkop Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7.

0: jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
1: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalets en Staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
8: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
7: Oh, dat is fijn.
8: Ja, hergebruikwijting.nl, bij iedere fase van verandering.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen. En dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter in geschopt. Op de video is gezien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
11: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
12: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
13: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
14: Jazeker.
13: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
14: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
13: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
14: Zeker ze weten.
13: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
14: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
15: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
16: Wil je catering van A tot Z? Ga naar Paul. Dekker.nl.
17: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
18: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
19: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team.

0: piratenmuziek gezocht? Liggen er bij u op zolder nog oude singles, LP's of CD's te verstoffen? Geef ze een tweede kans. Voor uitbreiding van onze eigen collectie nemen wij uw piratenmuziek graag over tegen een passende vergoeding. Bel, sms of WhatsApp 06 1932 40 40. Of kijk op oudepiratensingles.nl. En wie weet hoort uw eigen muziek binnenkort terug op de radio. Het Quattro Team bedankt de volgende sponsoren: Kalsbeek Schutentransport, Teubentransport, Feestcafé De Gelegenheid, De Club Verslaafden, Rolfus Groentetechniek, Café Summertime, Ticket Dog, Glasboer Ger, Tokproducties, Robert Schuten, Piraten Power Hour, SK Dak- en Wandmontage, Laila's, Erik en Grada Dam, Sapkoningen, Tolen, Odding Kit en Epoxywerkzaamheden, Hoveniersbedrijf Mark de Boer, Strokmeijer Generatoren en Veiligheidskeuringen, Martijn HULS, Daktechniek Groningen en de Club van 25 van het Quattro Team.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en

alles beter gaat. Dat zij ook kunnen leven in deze kleine staat. Blank en zwart, je ziet verschil, maar het gevoel, dat is gelijk. Laat ze toch niet in de kou.

buiten. Hij draait veel mooie plaatjes en verder geen gezeur. 2 jaren lang heeft hij dat reeds voor zijn fans gedaan. En iedereen

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
6: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
7: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
9: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
10: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Oh nee, moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
3: Bokpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emmert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nieuwe bedrijfsunit.
8: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
10: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog. Dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n €2,5 miljard aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jury Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen dan behoorlijk. Zij zijn bang voor nieuwe spanningen en onrust als de familie straks weer terugkeert naar het dorp. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
13: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
14: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
15: MasterTools.nl. Jouw klus, onze tools.
13: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
14: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij MasterTools.nl.
16: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
17: Tijd voor een pitstop? Cafeteria Pitstop Tinalo.nl. Ze zitten op het bedrijfterrein Friesebrug in Tinalo, miauw.
18: Nostalgie

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Dit is live vanaf de

0: zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuig.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Würde hier hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 99 euro.
4: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik
5: naar. Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
8: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adjo!
9: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
10: Wilders Meubeldoor.
11: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greet zei die God en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
12: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
11: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
10: Mulders Meubeldorp.
11: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
13: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
15: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
18: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 12 uur.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Minister Van Weel houdt vol dat het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone verband houdt met de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos. Sierra Leone zou 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen, maar dat is per direct opgeschort. Nederland wil ook 22,5 miljoen voor volgend jaar blokkeren als uitlevering uitblijft. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Een ZZP'er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer en zakelijke rekening hebben en in 2 jaar minimaal 3 opdrachtgevers bedienen. Ook komt er een verplichte financiële buffer. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
18: Nostalgie Palast in Noord.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
2: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
3: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
4: Jazeker.
3: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
4: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
3: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
4: Zeker ze weten.
3: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
4: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
5: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: en je raadt hun muziek gezocht. Liggen er bij u op zolder nog oude singles, LP's of CD's te verstoffen? Geef ze een tweede kans. Voor uitbreiding van onze eigen collectie nemen wij uw piratenmuziek graag over tegen een passende vergoeding. Bel, sms of WhatsApp 06 1932 40 40 of kijk op oudepiratensingles.nl. En wie weet hoort uw eigen muziek binnenkort terug op de radio. Het Quattro-team bedankt de volgende sponsoren. Kalsbeek Schutentransport, Teubentransport, Feestcafé De Gelegenheid, De Club Verslaafden, Rolfus Groentetechniek, Café Summertime, Ticket Dog, Glasboer Ger, Tokproducties, Robert Schuten, Piraten Power Hour, SK Dak- en Wandmontage, Laila's, Erik en Grada Dam, Sapkoningen, Tolen, Odding Kit- en Epoxywerkzaamheden, Hoveniersbedrijf Mark de Boer, Strokmeijer Generatoren en Veiligheidskeuringen, Martijn HULS, Daktechniek Groningen en de club van 25 van het Quattro Team.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw

cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

haar. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweek de jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen, trok ze het daar.

probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem: dat is

haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag.

deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Zij heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer, meeuw. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
3: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen-Lamont.
3: Je vindt jouw stijl bij John.
5: Vind jouw liefde op het platteland? Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
6: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
7: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
8: Alles in één keer kloor.
9: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
10: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
11: Nieuwe bedrijfsunit.
12: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
13: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
14: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
15: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
16: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
17: In Hoogeveen.
18: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
2: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst wat €1.550 aan geldprijzen.
18: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
2: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kind.
18: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
19: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maatschappij Utsu Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adio.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Minister Van Weel houdt vol dat het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone verband houdt met de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos. Sierra Leone zou 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen, maar dat is per direct opgeschort. Nederland wil ook 22,5 miljoen voor volgend jaar blokkeren als uitlevering uitblijft. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
17: En tot zover het nieuws.
21: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klant.

0: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Dat is een dikke bak met licht. Van Ledhandel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische ledverlichting. En Ledhandel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar Ledhandel24.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
4: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
5: Is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team.

luisteraars, ik wens hem een goede middag toe. We werden verbonden met de CL van de Quattro Team. Al zijn vanaf de locatie Muzzekraal tijdens de winkelweek. Dus als ieder jaar op de eerste weekend van oktober. En we hebben ontvangst met je goed is van spraak en van de muziek. En dat de gebrachte plaat een beetje in de smaak valt zo. De luisteraar voor de reacties, de telefoonnummer van de studio hier 06-20-42 en dan 20-47. Dus voor de reacties hier is telefoonnummer 06-20-42-20-47. En dan liefst even een sms of WhatsApp, want de telefoon ligt aan de computer hier. Dus bel nog, is een beetje lastig momenteel, hè.

0: Zuidras, ik wens u nogmaals een goede middag. Ben verbonden hier met het Quattro Team. Dit is alles in 94.6 en diverse andere frequenties. En we horen vast in goed is, ondanks de medebieden aan dus op de 94.6 MHz. De luisteraars van de reacties is telefoon hier in 06-20-42 en dan 20-47. Reageer eens, kamer Zewan. En zal er zometeen een stuk wat reacties bij vangen. Zoals in mijn dikke vrienden onder de werkzaamheden in Veendam. En draai maar een mooi polkaatje. En succes vandaag in de groetjes van Nick Bijshuizen. En zouden jullie misschien op een andere frequentie willen? Wij willen graag de Wailaban horen. Nou, dan moet je de stream misschien maar aanklikken of zo. Verder, goeiedag. Wij luisteren ook mee. En dat kwam weer van Bertje, de Bonza. Ook Bertje, bedankt. En Lucemet in Nieuw-Weringen. Een goeiedag, Im. Zoals alvangs hem. Vanuit Amersfoort richting Veendam. Goed, en dan werden we aangemoten door Jeroen. Zaya Tani Tuan. Nou, ook bedankt voor de reactie. En je luistert wel mee daar. Wil ik ook wel zeggen door de microfoon. Zeg maar hallo mensen.
1: Hallo.
0: Ja, ja. Jongere generatie in aantocht. Dus was de ontvangst in 1000 punten hier in Noordbroek bij Benisbal. De groetjes komt van Harry Hemmen en Dennis Jager. Jongens, ook bedankt. En je luistert maar mee daar. Goeiedag. Even een mooie plaats. En de firma Schuringer luistert weer mee. En gaan ze door. De groetjes komt van Henry.

goed bezig hier op de Tuinklus in Muzzeknaal. We gaan nu even naar de stort met de hits op de achtergrond en een bak koffie en een risico van Benjamin. Jongens, ook succes aan die kanten. Je luistert ook bij mij. Mooi jongens, zouden jullie iets leuks willen draaien voor het hele team van de gelegenheid? Een risico van Bert en Ilona. Ook bedankt voor de reactie. Kom voor elkaar. Veel wat te geluisteren onder de schoolwerkzaamheden. Draai maar even een vlaaien van de Paladijns. En de groeien komt van station KTS, B en Luca. Luister ook mee jongens, de vlaaien is ook hem niet aan op. Ze was toch actie goed op de bouw in Steenwijk via Hits en op de DAB. En zouden jullie even Texas Johnny willen draaien? De groeien komt van de Radio Amigo. Cornelis ook bedankt voor de reactie. Ja, luister mee hè. Ja jongens, voor alle gemakken voorzien hè. FM, DAB, internet, het is er allemaal bij vandaag. Verder was het luid en duidelijk in Buinen. Draai maar even wat van normaal. En de groetskop van Harry uit Buinen. Harry ook bedankt, luister mee daar. Verder kom goed door in Emmen tijdens het palen zetten. En dan verwachten we door Martin en Dennis. Draai maar even blij voor Rolfus Groen en Doen. En dat wordt aangeboden door de zender Tamara. Ook Henry bedankt voor de reactie. En kom voor elkaar. Goedendag luisteren de hele dag al mee hier in Veendam. Het ontvangst is top. En draai maar even een mooi plaatje van... Ompie en de groetjes van Johan. Hey Hans, goeiedag. Ook Johan en bedankt voor de reactie. En de lijst ook richting Veendam. Verder luisteren mee in Emmen op het werk. De groetjes van Bert Vos. Ook Bert bedankt. De lijst ook richting Emmen.

voor de reacties is telefoonnummer hier 06-20-42-20-47. Bij volger hebben sms of WhatsApp en dat zal allemaal wel voor elkaar komen. Hè. We staan erop hier in een mooi stukje muziek en tot vanavond. En dan gaan we gewoon door Lars van de Club 78. Verder staat die drop hier. En de groetjes komt van de Starlight FM met de Firebird namens Kringloopwinkel, de Snuffelshop. Nou, jongens, luister mee daar. Als je dan een wat mooie vinylbladen liggen hebt, dan breng ze hier maar in naar de studio, hè. Verder staat die drop in Bierum en Goed 4 FM. Zet hem op en tot straks. En dan wel gewoon door Dennis Alling, de DNS-combinatie. Dennis, ook bedankt. En sorry dat je er veel druk kreeg, hoor, hè. Zo, goedemiddag, ontvangst is goed in Roden. En de groeten komen van de jongens in de werkplaats bij Lewis. En dan met een verzoekje van Rob van Dijk, de kleine talisman. Ik kijk naar mijn rechterzijde, voor mij zoekt Jaron, die zoekt hem wel hem op, hè. De verzoekjes erbij zoeken, Jaron, hè. Rob van Dijk, de kleine talisman. De fijne klankjes in het Rapelkanaal. En dan ben ik nog Tom Elling. Tom, ook bedankt voor de reactie. En zie je van het weekend vast ook nog wel even verschijnen. Goeiedag. Luister mooi mee op het Noldediep in Valtemond. Draai maar even een oerenhard van hem al. En waar gewoon door Richard. Emma Jan van Olle Luifde. Nou, ook bedankt voor de reactie. Luister mee daar. Normaal wat er ook in bijgezocht. Verder prima, Renkie. En de groetjes komen van Sven, de Radio Theodor. En tot zondag. Sven vriend, duister mee daar bij de brasserie. En tot zondag, hè. Ook Sam van de DNS-combinatie. Ook bedankt voor de reactie. En tot vanavond, jongen.

Radio Drab hier op de Bol in Farmsum. Graag een paar fijne Oostenrijkers. En dan kwam er van Tom van station ST. Tom, bedankt. En luister mee daar. Verder geweldig jongens. Graag een plaat van het Apollo duo. Laat mijn hart niet huilen. Ik stel geen afstand erbij, maar ook een bedankt. Zoals dan vast in Prima in Groningen vanaf het kantoor bij Hanap. Draaien we daar even wat mooie plaatjes. En dan wagen we door Roan Soppen. Ook bedankt.

Mooi jongens, holvangst is goed op de bouw in Winschoten. Ga zo door, knubbels en proost alvast. En de groetjes komen van Peter Mulder en Jaap Smit. Jongens, ook bedankt voor de reactie. Luister mee daar op de bouw in Winschoten. Zoals dit met Quattro Teams die erop op de kraan in Gasselte. En waar gewoon door Erik, de zender Miamigo. Ook bedankt. Dat was ontvangst hem goed tijdens de kartoffelrace bij Deuring. En dan wachten we door James, ook James hem bedankt. Veel de mooie, ze komen goed door vanuit ons verder. En dan wachten we door Chris en Misha. Ook bedankt voor de reactie. Je luistert maar mee daar. Zie erop jongens en Travel. En Ruiz komt van Mika van de DNA-combinatie uit Schoonoord. Luister erom mee, de blijft ook die kan op. Zoals in dikke prima via de steunzenders, jongens, in Schoonoord en Stad Groningen. En tof vanavond. En een groetjes komt van Colin. Colin, ook bedankt voor de reactie. En zie je vanzelf verschijnen hier, hè? Ook voor iedereen die niks te doen. En jongens, kom gezellig langs in de studio. Vanavond, morgen. En zondag. Die is gelegen aan de kruisstraat nummer 1 in mijn signaal. En hier is van alles te krieken, jongens, hè? Eterij, drinkerij, het is er allemaal bij. En... Het zal vast wel gezellig worden, hè?

is om het dan nog een instrumentaaltje, jongens, van de LP'tjes die eraf lopen. Dus voor er nog bij ben, jongens, lees er nog een paar op en dan gaan we weer verder met muziek. En dan ben we later wel in weer. Verder staat hij erop, kerel. De mooie plaatjes in de wagen door Leroy van de station TVB. De blij is ook hem die erop, Leroy. En je luistert wel mee daar. Verder staat hij erop in Emmen. En ik kwam van Brian. Ook Brian, de mini-grensjager. Vanuit Zwarte Meer, de blij is die kan op, hè. Zo was dat mijn uitstekend overlang in Duitsland. We waren gewoon door Sander Kluitenberg. Ook bedankt voor de reactie. Luister mee daar.

bedanken, alle collega's van de Club Verslaafden. De plan ook die kan op, jongens. En als je verveelt, dan ben je papa te vinden. Ze staan wel koud hier, hè. Zo was het prima hier tijdens zijn werkzaamheden. En we aangeboden Pascal van de Zendelwagels en Orlando. Luister mee daar. Zo was het dikke prima, Henk. En Bjorn de Femme CD, ook bedankt voor de reactie. En ook bedankt voor de doorstream. En dik voor elkaar zo. Verder voor de geluiden onder de werkzaamheden. Ten Boer. We aangeboden Marco Wens. Marco, bedankt. De vlees die kan op. Verder kom je nog goed door in de nieuw schone week hier op de Trekker. Er staat verder geen afzender bij, maar ook bedankt voor de reactie. En succes met de werkzaamheden aan die kant. Ook Gerald hier, de Zander Zidam. De vlees is ook die kan op. Zijn ook voor jou. Ook Dennis Haverkorte, en bedankt voor de reactie. Wordt geluisterd bij Cheers met Nieuweringen. Vlees ook die kan op, jongens. Luister mee daar. Zo was onze vangstip goed bij Kleindijk. En we wagen door Robin, de Zander Megafox. Ook Robin, en bedankt voor de reactie. En we mooi in de buurt, kunnen en dus MC Dolver hebben, dan komt deze kamer hem op. Kunnen we meedrinken. Dus de Megafox ook bedankt voor de reactie, pleis die kan op. Zoals we vast hem goed in Blijham. En dan wagen we door Gerrit, de Blijhamster. Ook Gerrit, bedankt voor de reactie. Luister mee daar. En we staan koud hier, hem. Kom maar schouders nog gewoon achteraan, jongens. Oh, dit is geen mooie.

Ook Robin dus aan de Megafox. Kom hier zomaar helemaal aan, hè. Verder staat hij erop hier, Veenhef Leijensel. Ook Dennis, de studiogrensjager. De Blijers ook hem die gaan op. Bedankt voor de reactie, jongen. En even veel voor Vink en dat. Kom zomaar helemaal hier, hè. Verder, jullie zitten op de 94-60. Ook Gert de Bouncing Betty. Heel erg bedankt voor de reactie. De Blijers die kan op. En dat klopt onder andere op de 94-6, hè. Zoals alvast hem goed via de stream bij Runwel in de werkstaat. En dan waren we door de Duk en Ellie Show. Jongens, ook erg bedankt. Luister mee. Verder, goeiedag Henk. Staat er weer op en succes. Ook Michel Bruns, de Sander Dwergert, de Blijers die kan op. We zijn ook voor jou natuurlijk.

0: telefoonlichting wel hebben. 06-20-42-20-47 is telefoonnummer hier van deze studio. Zo hadden geluisterd in Appingedam. Met de groetjeskool van Martin en Kjot. En onze Binkyjager. Ook bedankt jongens, luister mee. Verder goeiedag. Hier wordt geluisterd tijdens het aardappelrooien. En mooi werk draaien voor André en Jan. En succes ook en bedankt. Zullen we straks wel even mee zoeken van mooi werk. Kom voor elkaar. Verder een goedemiddag, wordt geluisterd in de groeiskamp van de Skylights uit Pekel. Ook en bedankt voor de reactie. En luister mee daar in de Pekelaars. Zoals hem goed op de truc in de groeiskamp van Rick de Sander Voelhuis. Ook en bedankt. Verder goeiedag, kom mooi door de bouw in Gasselte. Graag even een plaatje van de Calimero. Speciaal van onze collega Berend. Nou jongens, luister mee in Gasselte. Zal voor elkaar komen. Hè. Verder goeiedag, ontvangst nog steeds goed in Emmen. De groeten aan de jongens van Kuipers, Hout en Staalwal. En zou je even een mooi plaatje van de Palendijns willen draaien? En groetjes Jelmer. Ook Jelmer, jongen, en de rest van de Kuipersfirma daar. De prijs ook voor jullie. En zet hem op, hè. Zo, ook in mijn mededeling hier. 24 oktober in de Manege Exlo. Motormarkt met motoren, brommers, onderdelen. En zo. Twee hallen vol. En of we een plaatje willen draaien van Minollevoeg van Zijtse Scheringa. Nou, zal ik wel voor elkaar komen, jongens. Dus we weten van jongens, 24 oktober in de Manege in Exlo. Motormarkt met motoren, brommers, onderdelen en zo. Zo was het ook nog in Super in de werkplaats in Hengelo. En we waren door Gijs Fokkert. Ook Gijs en bedankt, moeder Goedes in Hengelo. Zo was nog hem luid en duidelijk in Noorden. En de groetjeskool van Wobby Grasdijk. Ook een bedankt voor de reactie. Luister mee. Zo was luid en duidelijk op de roommachine in Nieuw-Weringen. En tot vanavond. De groetjeskool van Frank. Ook een bedankt Frank. Luister mee aan de kant. Verder een goede dag. We luisteren mee op Zenterparks Veendam. En ga zo door. En dat werd aangeboden door Johanna. Nou Johanna, ook een goede middag gewenst. En luister mee op de Zenterparks en maak er wat van, hè. Goed luisteraars, dit is Quattro Team. Kom eerst en weer een stuk of laat aan en lezen de rest straks volledig op, hè. 06-20-42-20-47. Dit is Quattro Team vanaf Muzzekanaal. U luistert maar mee, wij draaien ze wel. Of kom gezellig langs hier in de studio, gelegen aan de Kruisstraat nummer 1 in Muzzekanaal. En ze staan koud hier. Jongens, kom op laat aan en ik wens u nog veel luisterplezier toe. Goeiedag.
1: Zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits.
2: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
7: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
6: Oh, dat is fijn.
7: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken.
5: Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. Debogiebikes.nl.
15: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de

0: een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Bokpop, Zinnenburen, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24.

0: metaalbewerking. TVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten. DVA uit Klazinaveen regelt het. DVATechnology.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
6: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
8: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
9: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
10: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
12: Je vindt jouw stijl Bijson.
13: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
14: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
4: is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team.

0: piratenmuziek gezocht? Liggen er bij u op zolder nog oude singles, LP's of CD's te verstoffen? Geef ze een tweede kans. Voor uitbreiding van onze eigen collectie nemen wij uw piratenmuziek graag over tegen een passende vergoeding. Bel, sms of WhatsApp 06 1932 4040 of kijk op oudepiratensingles.nl. En wie weet hoort uw eigen muziek binnenkort terug op de radio. Het Quattro-team bedankt de volgende sponsoren. Kalsbeek Schutentransport. Teubentransport. Feestcafé De Gelegenheid. De Club Verslaafden. Rolfus Groentetechniek. Café Summertime. Ticket Dog. Glasboer Ger. Tokproducties. Robert Schuten. Piraten Power Hour. SK Dak- en Wandmontage. Lailas. Erik en Grada Dam. Sapkoningen. Tolen. Odding Kit- en Epoxywerkzaamheden. Hoveniersbedrijf Mark de Boer. Strokmeijer Generatoren en Veiligheidskeuringen. Martijn HULS. Daktechniek Groningen. En de club van 25 van het Quattro-team.
1: Stroomuitval?
2: Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruik.

0: zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits.
1: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
2: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
7: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
9: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post. 050 230 60 40.
10: Wat een mooie vrachtwagen!
11: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
12: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
13: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
14: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
15: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
16: Feuerwerk verkauft Tieben in Rutenbroek.

0: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
1: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
2: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
3: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adjo!
4: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 3 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
7: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
8: Alles in één keer kloor.
9: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
10: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
11: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
9: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
11: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
12: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
13: Leijenberg, die van die garagedeuren.
14: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
13: Juist ja.
14: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
15: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Gavoor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
12: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
16: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: Armen Schoonmaker.
1: U bent niet van Radio Drenthe, hè? TV Drenthe. Kijk, vandaar heb ik grote problemen met.
0: Hits. Das Radio.

0: je gaat even misgelukkig. Pak deze maar even.
1: Oh, oké. Ja, het is een beetje een bijzondere aflevering van de vrijdagmiddag. We komen namelijk rechtstreeks in Feestcafé de gelegenheid met het Quattro Team. En het Quattro Team, dat zijn zeg maar vier piraten. En een ervan is Henk Langenburg. Die is op dit moment even bezig om de band even goed voor elkaar te krijgen. Ik heb ook nog nooit zoveel echo achter een microfoon gehad. En dan moet je eigenlijk zeggen, de luisteraars en amateurs. Dan brengen we rechtstreeks verbonden met Hits als Radio. Ja, de vrijdagmiddaghits rechtstreeks vanuit Café Zinnige Gelegenheid. Ja, groet, verzoek of reactie. Het is zoals gebruikelijk 085-114-3939. Of het speciale telefoonnummer van het Quattro Team. 06-20-42-20-47.

0: Ik weet niet.
1: Het is up.
2: Wat negel, hij zit ook in de kelder zit, jongens.
1: Ik weet niet of je al weekend hebt, jongens. Ja, Henkie.
0: Maar, ja. Hij is al binnen, dat toch of niet?
1: Ja, ik heb de mol gesproken, heb ik geen echo erachter natuurlijk. Ja, dus,
0: een keer terug zetten.
1: Ja, zet hem even niet meer in mute, dat is beter, ja.
0: Nou,
1: zo. Ja, oké. Rechtstreeks vanuit Feestcafé, de gelegenheid hier in Musselkanaal, is dit het Quattro Team bovenop het aluminium werkwerk van Hitstas Radio. Henk.
0: Ja, zeg dat, jongen.
1: Wat gaan we doen vanmiddag?
0: Muziek draaien, bier drinken. Af en toe moet je er tussen nul lopen. Jij zal nog wel wat gekkigheid bij je hebben, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Telefoonnummer van vanmiddag is, zoals te doen gebruikelijk, voor de hits 085-114-3939. En voor het Quattro Team kun je reageren via 0620-42-2047, als het goed is.
0: Nou, volgens mij klopt dat wel, ja.
1: Ja, nou. Ja. Is de volgende plorenkloorst, hoor, nou niet?
0: Eens even kijken. Ja, ik heb hier wel wat, ja.
1: Knap er maar in meer.
0: Ja, maar...
1: Ja, dat zal wel mee.
0: Nou, dat doen. Moet je even schuiven naar boven. Ja, het is een beetje fan, jongen. Ja. Normaal gesproken moet er allemaal alleen geregeld, hè?
1: Ja, en nou met twee mannen lukt nog niet.
0: Nee. En misschien ben ik hier gewoon niet voor weggelegd.
1: Oké, tot 6 uur. Hits samen met het Quattro Team. Live vanuit de gelegenheid in Musselkanaal. Langskomen, dat zal heel gezellig zijn.

0: samen met Hits Das Radio hier aan de band. En Henk, waar luisteren we naar?
1: Voor mij was dit, als het goed is, was het Colin Vink, toch?
0: Ja. En wie ben jij?
1: Ja, dat mag je niet verteld, hè? Dat is nog geen mensander, ja.
0: Nee, maar dit was de titel van de plaat.
1: Ja, wie ben jij van
0: Colin Vink? Tot 6 uur hier, Hits Das Radio. Samen met het Quattro Team. Die zitten trouwens het hele weekend bovenop de band van... Van Hits, dus daar kun je alle verzoekjes naartoe sturen. Henk, wat is het telefoonnummer van het Quattro Team?
1: Dus 06-20-42-20-47. Dat is allemaal voor een sms'ie, whatsappie. Belden, ja, goed. Of Ronald moet een telefonist hebben om weten waar.
0: Belden heb ik geen belang bij.
1: Nee, allemaal geen
0: gewoon in WhatsApp of sms. Het kan ook gewoon via de WhatsApp van Hits 085-114-3939. Wat voor klapper heb je klaarstaan, Henk?
1: Ja, dat is een koffertje van Michael, origineel van Ink Weegaard. En dat is De Weg is Mijn Wereld. Mooi drukkersplaatje.

0: zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits.
1: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuw Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
5: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
6: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adio!
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalet en staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
10: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
11: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
15: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
16: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
5: Jazeker.
4: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
5: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
4: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
5: Zeker ze weten.
4: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
5: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
6: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Dit is live vanaf de

0: op Quattro Radio samen met Hitstas Radio. Eens even kijken, die plaat was aangevraagd. Ik ga eens even opzoeken waar die vandaan komt. Kijken. Kom al verzoekjes binnen via 085-114-3939. Onder andere van Matthijs. Die gaat morgen namelijk trouwen en wil graag Lucas en Gea horen. Dansen op je bruiloft. De groeten komen van Laura van de Schoonbrugge. Nou, hij heeft zojuist even gedraaid. Zwarte Meer die werd aangevraagd door Chris Kammergieter via 085-114-3939. Ook een berichtje via datzelfde nummer. Goedemiddag, wil je misschien wel even Warriors Call van Volby draaien voor Sam Pilon? Hij staat morgen in de ring op het kickboxgala van Team Hulskukken in Heilmond. Succes gewenst Sam en kusjes van Pap en San. Even kijken wat er meer binnenkomt. Goedemiddag, we draaien maar even een mooi plaatje van het gezellige Frasers van de firma Lutec. Ook voor jullie die kant op. Groeten komen van Michel. Henk, wat komt er allemaal binnen via jullie eigen telefoonnummer?
1: Ja, dat is ook van alles. Verder klinkt goed hier in Zermatt dit weekend. De groetjes komen van de Etherchick. Nou, dat is Aniek, hè. Aniek, ook bedankt voor de reactie. Luister mee daar.
0: Die is jarig vandaag, hè, Aniek?
1: Ooit is het zo.
0: Ja, 2 oktober, hè. Aniek, 25 jaar geworden.
1: 25?
0: Ja, dat zeg ik dan. Een beetje slijm, zeg maar.
1: Oh, ja, mijn zus er ook wel bij jullie, hè?
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Nou, Aniek, ook van harte gefeliciteerd. En tof vanavond misschien, of anders morgenavond. En verder was er nog super onder aardappelsrooien op de dreef. En Ruiskop van Ako, de Radio Tornado. Ako, bedankt. Ik weet niet of jij dan wat hebt, want ik moet een beetje doorscrollen. Want ik heb het niet zo luxe als jou.
0: Oh, je hebt geen iPad bij je. Nee, ik heb hier, ik heb hier een spraakbericht. Dan kunnen we misschien ook wel even spontaan uitzenden. Ja. Ik weet niet wat dit is, maar daar komen we vanzelf achter.
2: Herman, mooi duo op de vrijdagmiddag.
0: Ja.
2: Ik wil graag een plaatje aanvragen van Elzion Wenner, opa's Olebank. Speciaal voor alle jongens van Geelsbouwbedrijf Emmen.
0: En natuurlijk
2: ons station Klein maar Fijn in Emmekapas. Luister maar weer mee. Groeten, Snipso, Das Radio.
0: Snipso, Das Radio. Nou, hartstikke mooi jongens. Heb je ook iets toe te voegen aan het programma? 085-114-3939. Het al een bekende nummer van Hits. En je hebt ook een eigen 06-nummer, Henk, dat luidt.
1: 0620-42-2047. En daar zijn ook nog wat berichtjes op binnengekomen. En dan moeten we er even gauw doorheen rabbelen, want anders komen we er niet door, jongens. Kunnen we een paar rommel doen of zo? Anders kom jij er niet door.
0: Nee, dat klopt ook wel weer. Kijk, weet je wat ik ook wel leuk vind, denk ik eigenlijk? Dat mensen even een fotootje gaan sturen hoe ze nu luisteren.
1: Nou, dat ben ik
0: wel. Weet je, zit je nu achter thuis, het werk aan de kant gegooid, hoop ik. Ik hoop dat je weekend hebt, achter een flesje bier zit, een frikadelletje erbij misschien wel, hapjes gehaald, dat soort dingen.
1: Ja.
0: 085-114-3939 of 06-20-42-2047.
1: Ik hoop dat de meeste mensen momenteel aan mooi achter een flesje bier zitten.
0: Nou, dat hoop ik eigenlijk wel. Wij wel in elk geval. Want we hebben één motto. Wordt er gedraaid, dan wordt er gedronken.
1: Smaak zo een beetje dan.
0: Ja, wel. Lekker.
1: Oh, kijk aan.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Nou goed, ik trap af.
0: Ja, je trapt hem af, jongen. Waar even moois klaar staan, Henk?
1: Nou, nee, ik wil nog een paar reacties voorlezen.
0: Oh, je wil een paar reacties voorlezen. Oké, dat doen we even.
1: Anders komen we niet door, natuurlijk.
0: Nee, oké.
1: Goeiedag, jongens. Het is genieten hier op de vrachtwagen richting Harlingen. Gaan we zo door. En zou je nog wel even een nummertje willen draaien van een brief van een vriend van Cowboy Jan? Dan wachten we op dat Martijn H-U-L-S.
0: Ja, het is een moeilijke naam, en die moet je ook spellen, ja. Hè, zo'n nom. Als geriep mensen naar verkeerd.
1: Ja, het is hogere wiskunde vandaag.
0: Ja.
1: Verder goedemiddag. De groeten vanuit Westervelde. De wagen door Arjan. Oh, ja, wat is er mooi. Verder, de platen zijn luid en duidelijk te horen in Surhuisterveen. De groetjes van Stefan Zolle. Ook Stefan, bedankt voor de reactie. Luister mee in Surhuisterveen. Verder was er vast nog even knetterhard in de werkplaats. Zouden jullie wat van de Cowboy in Parijs willen draaien voor Floris? En dan weer gewoon door Jelmer. Ook bedankt. Verder, weekend vieren met fijne klanken vanuit de Blijhama's. En dan weer gewoon door Pronkie. Ook Pronkie bedankt. Verder was er goed. Staat erop in Emmen bij Azus Holland. Zouden jullie een plaatje willen draaien van Tussen het Riet op de Kleine Meer? Of het Weekend Volkslied? En dat waren gewoon door Shipping Team Azus. Nou jongens, ook bedankt voor de reactie. Luister mee daar. Zo kwam nog een mooi door in Trapel. En tot vanavond bij aangeboden Roy. Roy, ook bedankt voor de reactie. En dan blijf ik erop. Verder, kom goed binnen in Heden. En we gaan door Freddy Schudder. Freddy, ook bedankt. En verder, hey, mag dit wel voor Ome Wim? Nou, hij is er niet bij vandaag, hè? Dus ik denk dat het wel goed is.
0: Ja, Beter ook misschien.
1: Ja, ja. Denk ik ook. We hebben al jingles van hem. Dus al,
0: ja, ik heb volgens mij wel iets van hem. Ik zal even kijken hoor. Dat heb ik hier van hier, wacht even. Hier, dit quote van Wim.
3: Herman Schoonmaker.
2: Verdachte Herman,
0: waar gooit hij over? Ja, waar gooit hij over, ja. Henk, heb je nog een plaatje klaarstaan voor de luisteraars?
1: Ja, zeker. Ik heb een beetje een raadseltje voor jou. Ik ben wel eens wel benieuwd hoe jouw muziekkennis is. Ja. Een stukje van het plaat laten horen of jij weet welke
0: okay,
1: dat
0: nou,
1: is. Artiest en titel.
0: Het artiest en titel. Ja. Godverdomme, nou, kom er maar in.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ja.
1: Je mag maar aankondigen, hè?
0: Oké. Okay. Dames en heren, hier zijn Lucas en Gea met steeds weer huil hier.
4: Nee.
0: Ik kan meelezen, dat is niet helemaal eerlijk, hè? Ik, nee, het is wel een fijn plaatje, inderdaad.
1: Je

piratenmuziek gezocht? Liggen er bij u op zolder nog oude singles, LP's of CD's te verstoffen? Geef ze een tweede kans. Voor uitbreiding van onze eigen collectie nemen wij uw piratenmuziek graag over tegen een passende vergoeding. Bel, sms of WhatsApp 06

0: Team bedankt de volgende sponsoren: Kalsbeek Schutentransport, Teubentransport, Feestcafé De Gelegenheid, De Club Verslaafden, Rolfus Groentetechniek, Café Summertime, Ticket Dog, Glasboer Ger, Tokproducties, Robert Schuten, Piraten Power Hour, SK Dak- en Wandmontage, Leilas, Erik en Grada Dam, Sapkoningen, Tolen, Odding Kit- en Epoxywerkzaamheden, Hoveniersbedrijf Mark de Boer, Strokmeijer Generatoren en Veiligheidskeuringen, Martijn HULS, Daktechniek Groningen en de Club van 25 van het Quattro Team.
1: Stroomuitval?
2: Je moet er niet aan denken.
1: Allons BV, voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie.

0: zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits.
1: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strookmeijer-containerverhuur.nl.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
9: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat de pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. CleaningServiceTieben.nl.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
11: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
12: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 5 uur.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws.
15: Ik zing als ik grondzuig.
16: Kunt u er niet bij?
15: Alleen als ik grondzuig.
16: Van der Vlier zuigt het.

0: de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM Kozijnen.
1: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
2: VLM Kozijnen.
0: Kwaliteit die blijft.
3: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
1: Ook zo klaar met lange levertijden.
0: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
2: VLM-kozijnen.
0: Kwaliteit die blijft.
4: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk.

gesprek beginnend, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam breidde ze haar gezicht mijn kant op

uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag.

de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Zij heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw

0: gelegenheid in Musselkanaal. Is dit het Quattro-team bovenop het hekwerk van Hits Das Radio. Ja, Henk, hoe is het met jou, jongen?
1: Het wordt wel minder.
0: Het wordt wel minder, nou al?
1: Ja, op tijd begon vandaag, hè?
0: Ja, het is vrijdagmiddag. De vrijdagmiddag is een beetje een bijzondere uitzending, jongens. Normaal gesproken zenden we van 3 tot 6 uit in de studio. Vanuit de hoofdstudio van Hits. Alleen vandaag dus een beetje op locatie. Ja, het is gewoon zo. Het Quattro-team heeft onze frequentie gekaapt. Dat is het eigenlijk een beetje. En toen mocht ik gewoon aanschuiven. En dan zit je hier gewoon met alles vanaf vinyl. Nou, dat is ook mooi.
1: Mij wel.
0: Ja, jij wel, ja. Wil je zeggen dat ik dat niet doe?
1: Jawel, zeker wel.
0: Nee, jongens, hartstikke mooi. Heen nog een groetverzoek of reactie. Henk, hoe laat zenden jullie uit vannacht?
1: Nou, dan gaat de hele nacht gaat dat door.
0: Ja.
1: Ja, jullie schakelen rond een uur of 12 over voor,
0: als je dronken bent en dat soort dingen, zeg maar.
1: Precies, als wij niet meer bij kennis zijn, zeg maar. Dat er geen rotzooi bij jullie op de zender komt natuurlijk, maar... Maar in principe 4, 9, 6 zijn we gewoon 24 uur per dag aan de gang.
0: Oké.
1: Tot en met zondag een vinyl battle.
2: En door zitten ook mensen op te wachten of niet?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar s'nachts liggen de mensen met mensen die liggen op bed, hè?
2: Oh ja. Dat is wel handig, ja.
0: Goed, vrijdagmiddag hier. Jongens, wat zingt die band rond hier? Henk, jongen, wat is er van mok meer? Wat is dit?
1: Peter en de Soorten.
0: Ach, ellende. Daarom draaien we gewoon veel muziek en praten we weinig.
1: Dat is beter.
0: Ja, dat is beter, ja. Moeten we nog wat verzoekjes langs gaan of niet?
1: Ja, dat kunnen we doen. Ja, ga draaien bedoel je?
0: Gewoon even opnoemen bedoel ik. Gewoon even kijken wat er voorbij komt. Huppakee, ja.
1: Ik loop eerst even aan de bar en ze zet de boel een beetje zachter hier.
0: Oké. Binnengekomen via 085-1143939. Allemaal verzoekjes via Hits Das Radio. We gaan eens even kijken wat er binnenkomt. En ja, jezus jongens, het giet enorm rond hier. Ik wacht hem op Henkie. Henk! Henk! Ja, dit is beter. Ja, dit is... Kijk, hè? Ja, dit is beter, ja. Goed, 085-1143939. Nou, ik zal je vertellen, Henk, we zijn bijna het einde van het programma, maar het is nu eindelijk goed. Ja, het is een kwartier voordat we moeten stoppen. Het is nu top. Ja.
1: Ja, ik weet het wel, jongen, maar hier wordt...
0: Nee, oké, we kijken even wat er binnenkomt op 085-1143939. En zegt van, hey Herman, wat een lekkere middag vandaag. Ik wou graag een liedje aanvragen van Rommy achter de horizon. Nou, die heb ik inmiddels al gedraaid. Ik zag hem al voorbij komen. Hey Herman, het is vanmiddag tijd voor de periodieke DJ-keuring. En kunnen jullie kijken of de jongens van het Quattro-team ook even een plaatje kunnen draaien van het sneeuwbaltrio, Henk? Denk je dat erin gaat zitten?
1: Ja, die is er vast bij. Hebben we ook al gedraaid, denk ik. Maar we staan nog geen beetje bij. Sneeuwbaltrio is altijd goed.
0: We kennen schild. Henk, wat is de bedoeling eigenlijk van het hele weekend hier in Ter Apel? Of in de Musselkanaal?
1: Trappel.
0: Ja, ik kom iets zelf in troppel, hè, dus ja, klein foutje.
1: Nou ja, gewoon players draaien, een beetje reacties oplezen. Biedering, ook niet al heel onbelangrijk.
0: Ja, maar het is dus in de gelegenheid in Musselkanaal, Feestcafé de gelegenheid. Ja. Je kunt daar gewoon eigenlijk de hele dag binnenlopen om live radio te kijken en mee te maken.
1: Ja, nou, ik weet niet wat Peter zijn openingstijd zijn dit weekend. Maar voor de rest kun je in principe gewoon de hele tijd.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Er is altijd koud drinken, er is warm eten, er is van alles hier. Dus
0: nou, en zondag is er dus hier vernieuw battle.
1: Ben jij jury toch of niet?
0: Dan zit ik in de jury, ja.
1: Hoe ging dat vorig jaar?
0: Nou, dat ging vorig jaar heel goed, want ik let er vooral op. Waar ik een hekel aan heb, is doe er maar even voor, Henk. Doe er maar even voor. Dit vind ik echt helemaal niks.
1: Ik denk dat ik weet wat jij bedoelt. Ja.
0: Dat vreselijk. Nee. Moet je niet doen.
1: Dat kan ook anders.
0: Ja, nou ja, dat kan ook anders. Oh, wacht even. Oké, ja. Nou, kijk, loop.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja. Nou,
0: oké, mensen, ik ga straks naar huis. Het is bijna 6 uur. Godzijdank ben ik er vanaf. Hey, Henk, ik vond het een fantastische middag hier in de gelegenheid.
1: Oh, dat is mooi.
0: Ja.
1: Ik ook.
0: En jij
1: ik
0: ook?
1: Ik hoop iedereen aan de andere kant van de radio.
0: Ja, of niet? En gewoon tot aan Rotterdam maar toe, hè? Deze, nou ja, ik weet niet of mensen daar blij mee zijn, maar goed, ja. Het is altijd beter dan de oorlog in Oekraïne, zeg maar.
1: Ik zeg altijd maar zo, er zit knap aan de radio. Als je niet leuk vindt, kun je altijd naar wat anders doen.
0: Dat zeg ik wel iets. Nou, Henk, staat een plaatje in me, jongen. Ik bedank je voor deze middag.
1: Nou, jij ook bedankt.
0: Ook de veel plezier op de frequenties van Hits dit hele weekend, hè?
1: Gaat vast lukken.
0: Nou, dat denk
1: ik
0: wel.
1: Zijn we nog wel een hersenopvang?
0: Ik zie je... ja, dat is wel waar. Ja, die zijn ook nog illegaal uit, of niet? Nee. Dat is een leuking. Dat gebeurt echt. Nee. Ik zie jou zondagmiddag weer hier.
1: Goed je best doen, hè?
0: Oh, doe ik gewoon mijn best.
1: En niet te veel drinken?
0: Ja, wel. Met drinken.
1: Maak een mooie blauwe zondag van.
0: Ja, zo is het.
1: Geluidwens, Quattro Team, locatie Musicaal, 0620 42 2047. Volgende op laatste rekening van Heijen Simons en de rest volgen we zelf. En luister maar mee, wij draaien ze wel. En lees straks de reactie nog maar op. Goedemiddag.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits.
1: Mooi mensen. Mooi mensen, hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. New Star Jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
2: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voordejeans.nl.
1: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
3: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle

0: www.cinemuren.nl.
1: Als de bliksem, nog in een wold.
2: Pop, Cinemuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24

0: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
1: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: Mulders Meubeldorp.
3: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die gaat en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel. Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten. Mulders Meubeldorp. Bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
2: Mulders Meubeldorp.
3: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
1: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
4: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
1: Oh, dat is fijn.
4: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering. Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
5: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 6 uur.
13: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het weer nog even. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar soms trekt wat bewolking langs en blijft het overal droog. En tot zover het nieuws.
8: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
12: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
14: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
15: Gritter Chalet en Staakcaravans.
14: Kijk op grittercaravans.nl.
16: Nostalgie Palast

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzirreburen.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door een valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij Sean in Drouwen-Lamont.
10: Je vindt jouw stijl bij Sean.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
13: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom-Baskum. Hubo helpt.
14: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
16: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het weer nog even. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar soms trekt wat bewolking langs en blijft het overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de Winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het weer nog even. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar soms trekt wat bewolking langs en blijft het overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de

Het was namelijk geen Javaanse boer, maar een plopper die jou aansprak. Voor jou was de oorlog toen voorbij. We hebben je begraven op het veld van eer. En die ouders kregen

een moordenaar willen schrijven. Maar niemand dan ik kan zo goed weten dat jij geen moordenaar bent. Ja, niet alle mensen zijn hetzelfde. Dat bleek ook tijdens het vertrek naar de tropen met de grote beer. Het laatste wat jij van Holland hebt gezien was die rel op de kade. Ook toen waren de meningen verdeeld. Maar wij moesten zo nodig van onze regering. En wij wisten ook niet beter of wij vochten voor de goede zaak.

vader Bacchus met je grote jeneverstokerij te Schiedam gevestigd. Geef ons heden het dagelijks klokje, maar leid ons niet in die kroegen waar de jenever zo slecht en duur is. Maar leid ons naar die kroegen waar de jenever goed en goedkoop is. Leid ons daar waar wij hen zo groot krijgen als Schildershuizen, want daar zit de kracht en de macht van de eeuwigheid in.

jenevertje, wat heb je toch gedaan? Dat je mij zo hartstikke dronken door de straten laat gaan. En ieder ziet mij aan en denkt, wat een dronken hond. Met zo'n stuk jenever in zijn poepelapé. O jenevertje, ik wou dat er een kom kwam die mij opnam. En in 1 hectoliter jenever terecht kwam. O, ik zou je zuipen, al moet ik ook op handen en voeten naar Schiedam kruipen.

een lange celstraf, want hij was een wegpiraat. In de mum van tijd was daar ook de politie. Het ventje leefde, dat was nog een geluk. Maar van die tijd, dan zou hij nooit meer zoveel drinken. Want alcohol, dat

is het droombeeld van elke man. De manier waarop ze kijkt zet elk in vuur en vlam. Als je kijkt naar haar manier van lopen, doet menig hart in stilte hopen. Ze is zo'n lekker stuk, Mathilde geeft mij wat geluk.

Ik had verwacht en gehoopt met jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende, toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kost en inwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie van jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht.

we dolgelukkig. Omdat we nu beide zelf een thuis hadden. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan. Maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook. Maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan. Maar zelf had je er geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je me al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen. Nu zie ik dat allemaal in. Maar toen was ik blind van liefde. Liefde voor jou. Toen je tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten en dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten, wilde ik zo niet langer doorgaan. En daarom heb ik de flat verlaten.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.